0: Foxtrot Hotel, request flight level 250.
1: Ryanair 6 Foxtrot Hotel, Shannon climb to flight level 230. That'll be your final level, Shannon.
0: Flight level 230, copy Ryanair 6 Foxtrot Hotel, thank you. Captain information member, good evening, Golf Oscar November, Yankee X-ray.
2: Golf Oscar November, Yankee X-ray.
0: Golf
2: Off November, Yankee X-ray, squawk 2636, QNH 1021, hexpascal.
0: 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610, 2610,